0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

What's love got to do? Got to do.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 26 september alweer. Ja, de laatste zaterdag van september. Als we naar buiten kijken, dan zien we dat het is eigenlijk best wel lekker weer. Het is niet koud, misschien dat er wat regen gaat vallen, maar dat gaan we nog zien. Vanmiddag schijnt in ieder geval de zon in Montfoort. Dus als je erop uit moet, ik zou zeggen, ga erop uit. Maar luistert in ieder geval tot 2 uur even naar Radio Stad Montfoort. Wat gaan we doen vandaag? Heel veel muziek draaien. Ik kwam een hele bekende tegen vanmorgen en die zei: Rien, maak er wat van vandaag. En ik denk, ja, ik ga voor jou maar gelijk wat draaien. Willem, deze is voor jou, The Kinks, live, Lola.

Ja, dat waren de Hermans Hermits met No Milk Today. Ja, en als ik voor Willem wat gedraaid heb, kan ik het voor Henny niet laten natuurlijk. Ik heb klaarstaan Fats Domino met Blue Monday.

Ja, de Righteous Brothers met You Love That's, That Loving Feeling. We gaan even naar Clouseau toe, een oudje passie.

Ja, dat was Danny Vera weer eens met de rollercoaster. We gaan lekker door, nu wel met Hot Chocolate en Emma.

Ja, ik hoorde dat Jannie dat heel erg mooi vond, de Cats. En dit keer het nummer Where Have I Been Wrong. We gaan naar de Dizzy Mans Band toe. Vervlogen tijden, maar ze hebben het over de opera.

Ja, zo zit het eerste uurtje Staatspraat er alweer op. Hè. Als het mooi is, dan vliegt de tijd. We gaan even koffie drinken en dan komen we snel weer bij u terug. Tot zo.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En we begonnen natuurlijk met een nummer van de Golden Earring en dat was dit keer Going to the Run. Nu gaan we naar Johnny Cash toe met Hurt.

Ja, dat was Paul de Leeuw, Rutje Kot met Blijf bij mij. Ja, september lopen ten einde en dan moet ik natuurlijk draaien van Green Day, Wake Me Up When September Ends.

Ja, dat was Frank Sinatra met I've Got You Under My Skin. De volgende is er een van Dem. Daar maak ik Bart gelukkig mee. Als hij op de boot zit luisteren, dan vindt hij het mooi. It's All Over Now, Baby Blue.

einde gekomen van weer 2 uur staatspraat. We hebben eigenlijk helemaal niet gepraat. We hebben hele mooie muziek gedraaid. En dat blijven we voorlopig nog even doen hoor. Ik ga u een heel prettig weekend wensen. Voor degene die nog op pad gaan. Je hoeft geen paraplu mee te nemen, heb ik net vernomen. Dus lekker je gang gaan. Ik ga eruit met het nummer van Norah Jones, Sunrise. En ik zou zeggen tot de volgende week maar weer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
5: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
5: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radiostad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er

0: er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairfort zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Crossroads, de beste countrymuziek. Presentatie Kees de Haan.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie.
4: De komende twee uur trekken we country, Americana en roots weer lekker breed. Met zelfs een flinke scheut soul. We hebben Eli Paperboy Reed als warme aanbeveling, Kimmy Bitter als album van de maand en drie Nederlandse talenten in Made in Holland. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd en daarom is zij de act van de maand. In dit uur horen jullie haar met Leslie Jordan. In het tweede uur volgen nog twee duetten, maar eerst soul met een country jasje. Crossroads, daar gaan we.

Eli Paperboy Reed komt uit Massachusetts, woont in Brooklyn en veroverde in 2005 de soulwereld met zijn debuut. Nu is er Getting There, zijn 10e album. Het is geproduceerd door de legendarische Swamp Dog, ook bekend als Jerry Williams Jr., die al sinds 1970 platen maakt. Eli noemt het zelf grunge folk music. Niet over verliefd worden, maar over verliefd blijven. Asking for a Friend, de openingssong, is pure country, met pedal steel en een knipoog naar Lefty Fritzel. How Can I Forget is een vertraagde soulklassieker bekend van Jimmy Holiday en Ben E. King. Hardworking People rolt op tamboerijn en gitaar. Warm aanbevolen dus, en dat geldt maar liefst 3 keer.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Bittersweet. Het is haar tweede plaat na Old School uit 2024. Ze is stapelverliefd op de jaren 60 en mengt klassieke country met surf, heldere twang en een vleugje Britse subcultuur. Haar band heet niet voor niets The Westside Twang. Kimmy hoort zelf vaak dat haar muziek klinkt als een Tarantino soundtrack. More More More verscheen in juni al als single.

0: Constantina LaFontaine is een countryzangeres uit de regio Melbourne, Australië. Dit nummer vertelt het aangrijpende verhaal van een toevallige ontmoeting tussen een rockmuzikant en een countrymuzikant. Hun band verdiept zich snel in een intense liefde. Wanneer er van buitenaf druk op de relatie ontstaat en er een ultimatum wordt gesteld, leidt aarzeling uiteindelijk tot een relatiebreuk. In de nasleep van dit liefdesverdriet zoekt de rockmuzikant troost in een blijvend symbool van hun tijd samen. Hij koopt een zwarte gitaar, geïnspireerd op de vrouw die hij is verloren.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

0: Terug naar 1996 met de original van de week. Shania schreef dit nummer met haar toenmalige man Mutt Lang en bedacht het terwijl ze werkte in het Deerhorst Resort in Ontario. Het zat op de soundtrack van de film Twister en was haar vierde nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst.
1: Am I

Een uitstapje naar Ierland, want de Mary Wallopers hebben onlangs een nieuwe album Padawakery uitgebracht. De titel is een middelvinger naar iedereen die hen te Iers noemt. In The Juice is Irish rock and roll met elektrische gitaren en bluesy ritmes.

Dolly Parton is de act van de maand en dit duet komt van het gospelalbum Company's Coming van Leslie Jordan uit 2021. Jordan was de Emmy-winnende acteur uit Will and Grace en een viral Instagram-ster tijdens de pandemie. Hij nodigde onder andere Brandi Carlile, Chris Stapleton en Tanya Tucker uit. En Dolly was zijn grote droom. Leslie overleed in oktober 2022.

Puur traditionele country nu. Een hardshare ballad die sinds half september uit is. Een Engelse blogster noemde het A Little Cracker van een lied dat blijft hangen. De Cruiser Brothers komen uit Phoenix, Arizona. Onlangs maakten ze hun debuut in Billy Bob's Texas in Fort Worth. En dit nummer speelden ze daar. What's Left to Hold On To is een emotioneel en krachtig country nummer dat gaat over het vasthouden van hoop voor iemand van wie je houdt tijdens de meest onzekere momenten in het leven. De zang van de Australische zangeres Tyla Rodriguez vloeit hierin samen met de harmonieën van de twee Cruiser Brothers.

0: Made in Holland.
1: Erik Lindeman is een van de snelst groeiende Nederlandse country rockers. Hij combineert een dagbaan als IT-ondernemer met een passie voor moderne country pop, in de stijl van Luke Combs en Morgan Wallen. Hoewel hij ooit begon in The Voice of Holland en ook de frontman is van de rock coverband Frozen Steam, breekt hij nu internationaal door met zijn solowerk. Raise a Glass is zijn nieuwe single.

Elisabeth Hope komt uit Klazineveen in Drenthe en beschrijft zichzelf als country-Americana-zangeres met een frisse, sprankelende stem. Eerder had ze al songs als Tulsa Queen en Even Cowgirls Get the Blues. En RTV Drenthe zette haar in 2021 in de spotlights in het programma Jammin'. Dit keer neemt ze ons mee op de weg. Het bewijs dat je echt niet naar Nashville hoeft voor een goede country-songtitel.

MelVF staat voor Mel Vintage Future. Bestaat 10 jaar en viert dat met de show 10 Years Strong. Deze soulvolle ballad speelde ze eind vorig jaar live bij Evers & Co. Daarna bleef het opvallend stil. Nu pas is de single uit. Mel schreef hem samen met drummer Ton Dijkman. Het vijfde album volgt dit najaar.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een keer Kimmy Bitter. Op dit nummer heeft ze strijkers laten spelen, wat de plaat een country-politan sfeer geeft. Ze droomde er altijd van, maar strijkers zijn duur, dus ze schreef het bijna af. Gelukkig maar dat het toch gelukt is. Saving Country Music noemde het slotnummer een monster en gaf het album maar liefst een 8,2.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Craig Morgan met een ode aan alle die-hard country fans. Craig zat 17 jaar in het leger en meldde zich in 2023 opnieuw aan. Hij is sinds 2008 lid van de Grand Ole Opry en had diverse hits. Dat was het eerste uur van Crossroads, met Eli Paperboy Reed en Kimmy Bitter. Nederlands talent en de twee Lukes. En Dolly deed ook al mee, met Leslie Jordan. Blijf zitten, want in het tweede uur horen jullie nog twee duetten van haar. Ook op het programma Bob McDill met drie klassiekers, Jason Scott en The High Heat en nog veel meer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de

0: De steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
3: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: De tweede uur staat in het teken van Dolly Parton. We horen haar twee keer, en beide keren met haar vrienden. Daarnaast komt Bob McDill langs, een van de grootste songwriters ooit. En de rockende klanken van Jason Scott en de High Heat. Verder veel nieuw materiaal, maar nu eerst even naar Londen. Jack Browning is een in Londen geboren singer-songwriter en ook nog een gerenommeerd schilder. Zijn tweede album, Painted Skies, met zijn eigen zelfportret op de hoes. Champagne Taste gaat over champagne smaak met een limonade portemonnee. Iedereen kent dat gevoel.
1: Dit is Crossroads

Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en won 11 Grammys. Ze stond vooral bekend als een geweldige samenwerkingspartner. In When I Stop Dreaming zingt ze met Don Henley van de Eagles. Het is een oude Louvin Brothers klassieker uit 1955. Toen Henley haar vroeg, zei Dolly meteen dat ze het lied al kende van haar tijd met Porter Wagoner. Daarna komt Those Memories of You van het trio-album met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Dolly zingt het lied, de andere twee harmoniseren.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: How Far My Love Travels past bij de klassieke nostalgische country sound waar Kimmy Bitter aan bekend staat. Vaak ondersteund door haar band The West Side Twang. Met deze song nemen we afscheid van Kimmy, want volgende week komen we met een nieuw album van de maand.

Kenny Chesney wenst dat hij het geheugen van een goudvis heeft, want dan zou hij zijn gebroken hart kunnen vergeten. De song staat op zijn album Silver Sands Marina, dat binnenkort uitkomt. Kenny zei dat het een van de vrolijkste break-up liedjes is die hij ooit hoorde. Ook Lily Miola verleent haar medewerking.

Cowboy from L.A. zorgde online voor wat opschudding. Het nummer gaat namelijk over een homoseksuele countryzanger. Het nummer raakte hiermee een gevoelige snaar binnen de traditioneel conservatieve countrywereld. Aaron Watson zelf zegt dat het een luchtig liedje is over iemand die hij ontmoette en vraagt mensen eerst te luisteren voordat ze oordelen.

0: De cover van deze week.
1: Dit is de a cappella versie van het Shania nummer uit het eerste uur. Home Free doet alles met alleen stemmen, inclusief de beats van beatboxer Adam Rupp. Op tournee staat het nummer regelmatig op de setlist. Dit is dus Shania Twain in geheel nieuwe vorm.
2: In my

Whitey Morgan komt uit Flint, Michigan en begon in 2005 onder de naam Whitey Morgan and the Waycross Georgia Farm Boys. Met het album Sonic Ranch haalde ze in 2015 voor het eerst de Billboard-lijsten. Hun stijl noem je outlaw en honky-tonk, met een flinke dosis rock'n'roll, en dat is duidelijk te horen in Going Down Rocking. Tegenwoordig heeft Whitey Morgan zich verbonden aan de 78's.

Bob McDill is misschien wel de beste songwriter waar jullie nog nooit van hoorden. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij 31 nummer 1 hits. In 2023 ging hij de Country Music Hall of Fame in. En in 2000 stopte hij met schrijven. Zijn 217 volgeschreven schrijfblokken schonk hij in 2017 aan het museum. Hier horen jullie 3 nummer 1 hits door anderen vertolkt. Dan Seals met Everything That Glitters Is Not Gold. Keith Whitley met Don't Close Your Eyes. In 1988 Billboard's nummer 1 country single van het jaar. Een jaar voor Whitley's overlijden. Tot slot Alan Jackson met Gone Country. Een lichte spot op alle nieuwelingen die zomaar country gingen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze vondst mag je gerust bijzonder noemen. Same Old Blues is een lied van J.J. Cale. Hier gezongen door Jesse Coulter, met Waylon's gitaar op de achtergrond. Het staat op Diamonds, het tweede album met nooit eerder gehoorde Waylon Jennings opname, die zo'n shooter in de archieven vond. Het komt in november op CD en LP, en in december op streaming. Waylon en Jesse waren 33 jaar getrouwd. Jesse leeft nog gelukkig en wel.

Jason Scott en de High Heat komen uit Oklahoma City. Frontman Jason groeide op in een Pinkstergezin en was jarenlang predikant in opleiding. Tot een geloofscrisis zijn songwriting ging kleuren. Ze debuteerde in juni in de Grand Ole Opry en toerde als support van Morgan Wallen. Roll Me All The Way schreef Jason met Taylor Johnson. Willie, Waylon en Waltzes is rauw, swingend en met een knipoog.

0: It's jazz, man. You wouldn't get it.
1: Kayleigh Rose kennen we van Stay Single uit 2023. In haar clip Love Makes You Blind liet ze de liefdesgeschiedenis van Johnny en June herleven. Haar nieuwste nummer heet Recession. Het nummer sluit aan bij haar herkenbare stijl van eerlijke en humoristische storytelling over het moderne datingleven. Ze kaart hierin op een gevatte manier de huidige datingcultuur aan, waarin relaties soms als een financiële of eenzijdige transactie aanvoelen.

0: De 502's is een energieke beachfolkband uit Florida, rondom frontman Ed Isola. Ze worden ook wel de vrolijkste band op aarde genoemd, dankzij hun aanstekelijke mix van banjo's, blazers en meezing refreinen. Saturday Night ademt dezelfde vriendschappelijke, nostalgische en feestelijke sfeer als hun eerdere werk. Het gaat over het vieren van het goede leven met vrienden, late nachten en verlangen naar het bevriezen van dat perfecte moment zolang het weekend duurt.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
3: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een

0: orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radiostad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Ja, luisteraars, het is weer tijd voor gezelligheid hier bij de radio. Immer wieder volksmuziek staat weer op de planning om te gaan beginnen. De komende twee uur weer die gezellige Duitsstalige klanken. En deze aflevering en volgende week ook lekker heel veel non-stop muziek achter elkaar. Ja, het is Oktoberfeest in München. En daar gaan we ook een beetje natuurlijk aandacht aan besteden. Lekker heel veel Oktoberfeest-hitjes. Dus het lekker gezellige muziek. Af en toe, ja, lekker gezellig. Oktoberfeest vieren hier bij Immer wieder Volksmuziek. We begonnen al met Schlagerraus en Beile Beile durch die sombere Nacht. We hebben ook nog album van de maand. Het laatste drie platen van deze maand. De volgende week gaan we natuurlijk verder met een nieuw album van de maand. En de artiest van de week die komt ook nog voorbij. We gaan draaien op Fox Club, Kings of Gunther, de Slakerburg Sound, die Draufgänger samen met Henna, Close Meet Soos, die Spekkies als artiest van de week maand, André en Michael ook als artiest van de week. En daar gaan we komen straks op terug natuurlijk. Origineel Zielertalen, Dietje Red Black, Heuner, Dorfrocker, Karintje Express en de Vincent Kroos. En natuurlijk als afsluiter de instrumentalen. Veel luisterplezier bij deze Oktoberfeesteditie van Immer wieder Volksmuziek. En straks natuurlijk in tweede uur precies hetzelfde. We gaan zo verder met de jongens van de Fox Club. Nur weil ich dich liebe. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer wieder Volksmuziek. En voor de zoveelste keer veel luisterplezier.

Ja, je hoorde de bonische traumen van Close Meet Soos. Die draafkingen samen met Hanna, hallo kleine maus. Wie stoos er aan de Salzburg Sound? Kings of Gunther, die hendert zum Himmel. En we begonnen met Fox Club en Nur will ich dich lieben. Ja, kom er even tussendoor om natuurlijk even de items aan te kondigen. Die spekkies, 20 jaar Schneidig Unterwegs. Dat is nog steeds het album van de maand. Nog 3 platen van deze jongens. En volgende week weer een nieuw album van de maand. We gaan luisteren naar Ein Hoog auf die Kalbere Baum. Das Bier ist gut, das. Ja, dat moet u zelf maar weten. En daarna gaan we naar de artiest van de week, André en Michael. Sinds 2025 onderweg en, in de slakenwereld. Ze houden van de muziek en ook van elkaar. En ja, daar, ze zijn dus een stelletje. Ze maken gezellige slakenmuziek en dat is wat wij ook gaan draaien van André en Michael. We gaan straks draaien Summer Nights, Ein Kuss, Dein Blick en Liebe blijft Liebe. En daarna weer gezellig door met het Oktoberfest. Feestje hier bij immer wieder volksmuziek. Maar deze, die spekkies. En hoog over de Kalbere Baum.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en

0: maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 50 7713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Ja, luisteraars, welkom weer terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immerwiener Volksmuziek. Het Oktoberfeestfeestje. Vanwege de Oktoberfeesten in München. We begonnen tweede uur met de Mountain Crew, Octopus, 100.000 Händen. In het tweede uur nog twee platen van het album van de maand. We hebben ook nog de coverplaat, die komt ook nog voorbij. En heel veel Oktoberfeestmuziek. We gaan zo meteen verder met Mamma Maria, Estorio Brothers, de Kroosat Engel, Beatrice Ekeli, de Tibetale Muzikanten, Helene Fischer en Anna-Maria Zimmerman. Dat zijn dus de platen die nu voorbij komen. En dan gaan we straks er even de items aan u aankondigen van die movie, de volksmuziek natuurlijk. En dus heel veel gezellige Oktoberfeestmuziek. We gaan zo verder met de Estorio Brothers en Mamma Maria. Welkom weer bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immerwiener Volksmuziek. En nog veel luisterplezier.

Ja, een oude bekende DJ Utsi, Anton aus Tirol. En daarvoor Duizend Dromen Wijd, Annemarie Zimmerman. Helene Fischer, Atemloos Durig die Nacht. De Tiroler Boompolka, de Tirolale Muzikanten. Beatrice Ekli, Mijn Herz. Kroostaat Enkel, Gute Laune en Mama Maria Estorio Brothers. Het is nu tijd voor de items van dit uurtje van Immerwieder Volksmuziek. Het album van de maand nog steeds van Die Spekkies. 20 jaar, het snijdig onderweeks. Nog twee platen het komende half uurtje. We beginnen met De Letzte Tanz mit dir. En daarna de coverplaat van deze week. De Nederlandse dames van Maywood met Lady Night. En de cover is Lichter Meer van Mario Steffen. En daarna gaan we weer verder met de DJ Utsi samen met Nick P. Nietzelmachbaum en Heidi's Erben. Maar eerst het album van de maand van Die Spekkies. Hier zijn ze nogmaals met Der Letzte Tanz mit dir.

Ja, hoog op de gelbe wagen van de Heidi's Erben. In deze oktoberfeestuitzending van Immerwiele Volksmuziek. Daarvoor de Lederhose Jongel van Zerbergbaum en Ein Stern, die de namen trekt van Dietje Utsje en Nick P. En daarvoor de coverplaats van deze week. De cover Lichtermeer van Mario Steffen en het origineel Late Night van Maywood. Ja, de laatste plaat van het album van de maand gaan we nu voor jullie draaien. Dat is Cruisen aus dem Katztal van Die Spekkies van hun album 20 Jahre Schneidig und Weeks. En dan gaan we natuurlijk volgende week weer een nieuw album van de maand voor u uitzoeken. Maar eerst luisteren we naar Heidi, naar Die Spekkies. Hier bij Immerwiele Volksmuziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 50.

0: 7713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
0: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
2: Na een weekje afwezigheid weer het bekende geluid van tussen 12 en 2 met Kees en Dree hier op de radio bij Radio Stad Montfoort om 12 uur op deze heerlijke zaterdag.
3: Ja, zeker.
2: Het is zaterdag 26 september 2026 en we gaan beginnen aan uitzending nummertje 413.
3: Ja, inderdaad.
2: Kees, je hebt vorige week gevist.
3: Ik heb vorige week gevist.
2: Samen met Dennis een
3: koppelwedstrijd gevist.
2: En ik zag twee foto's voorbij komen van twee mooie kapers.
3: Ja, inderdaad. En we zijn vierde geworden dus. En ik had allemaal hoop op Dennis gevestigd, maar die had niks. Dus ja, dan moet je ze zelf maar vangen.
2: Maar het is een teamsport dan, hè?
3: Ja, nee joh, maar het was super gezellig. Het was een heerlijke dag. Dus ja. Nee, echt heel erg leuk.
2: Helemaal goed. Leuk.
3: Enorm genoten.
2: Goed zo. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben best een druk programma, want we hebben zowel in het eerste uur als in het tweede uur een interview.
3: Ja.
2: Het eerste uur gaan we bellen met Jessica van Schaik. Binnenkort zijn in de Sint-Josef de Nederlandse kampioenschappen rolstoeldansen.
3: Ja, klopt.
2: En Jessica wil er graag wat over vertellen om, denk ik, ook zoveel mogelijk publiek die kant op te
3: krijgen. Zeker,
2: te
3: weten. Nou nog.
2: En ik ben ook benieuwd of ze zelf bijvoorbeeld meedoet.
3: Ja.
2: Helemaal goed. Verder hebben we uiteraard de artiest van de maand, de Guilty Pleasure, het sportoverzicht, het nieuwsblok.
3: Ja.
2: Maar we beginnen met het bericht over twee overleden artiesten.
3: Ja, dat klopt. Want het kan niemand ontgaan zijn, denk ik. Op 15 september werd het lichaam gevonden van Ben Saunders in de Rijkerswoerdense plassen.
2: Ja.
3: En,
2: bij Arnhem is dat.
3: Bij Arnhem is dat trouwens, ja. En hij is 43 jaar geworden en hij was Nederlandse zanger en hij was de eerste winnaar van Idols of zo'n soort programma.
2: Precies, ja. Verder ook overleden is Rosalind Ashford. Zij is op dezelfde dag overleden op 15 september. Zij is wel wat ouder geworden, 83 om precies te zijn. Ze kwam uit Amerika en ze was zangeres van de Vandellas. En samen met Martha Reeves had zij een grote hit met Dancing in the Street. Later gekofferd door heel wat andere artiesten.
3: Ja, onder Bowie en Jack.
2: Bowie en Jack, inderdaad.
3: Ja, ja, ja.
2: Maar we beginnen met een nummer van Ben Saunders. Want hij heeft ook gewoon, naast dat hij in de talentenshow goed deed, gewoon ook hits gehad.
3: Ja.
2: Dit was een eigen nummer van hem, geen cover. We gaan draaien. Kill for a Broken Heart, Ben Saunders.

0: Is dit bekend of is dit bekend, Kees?
1: Dit is heel bekend, absoluut. Zeker
0: Dancing
1: weten.
0: In the Street.
1: Ja.
0: Martha Reeves en de Vandellas waren dat. We gaan snel verder met het sportoverzicht, Kees.
1: Ja, doen we het wel.
0: Ja.
1: Je hebt altijd van die vervelende ventjes, hè? Die bellen je dan.
0: Ja.
1: Dan bellen ze je weer terug en dan zeggen ze van... Heb jij toevallig op teletext gezien wat Utrecht gedaan heeft afgelopen? Dan denk ik, maar ik was al blij dat die lijn niet viel meteen
0: dood. Dus,
1: ja, natuurlijk kraaien.
0: Okay.
1: Ja, ja, ja. Je had van die vervelende kereltjes die gaan dan erachteraan bellen.
0: Ja,
1: nou
0: ja,
1: nou, maar door de zure appel heen gaan buiten.
0: Oh, en het was nog tegen Feyenoord ook natuurlijk.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus ja, ja
0: nee. Heel Kees, veel. Nog even, en trouwens Ajax ook. We moeten even met de billen
1: bloot. Ja, komt-ie.
0: Start er maar lekker in. Het sportoverzicht vorige week, voetbal. Nou ja, we zeiden het al. Ajax moest het thuis opnemen tegen Excelsior. En stapelde kans op kans op kans op kans. Ik geloof totaal hebben ze 33 doelpogingen gehad. Waarvan 8 ook echt tussen de palen. Daarvoor gingen er maar 2 in. Excelsior is er 4 keer uit geweest.
1: Ja.
0: Ook 2 keer op doel geschoten. En die gingen er ook allebei in.
1: Ja.
0: Met andere woorden, de eindstand was 2-2. Feyenoord kreeg Utrecht op bezoek. Ja, dat was toch wel, denk ik, een pak op de billen voor Utrecht, Kees.
1: Nou, als je binnen een kwartier al op 2-0 achter staat, dan is er weinig ook nog.
0: En ik heb een klein beetje zitten kijken, maar zo naïef.
1: Ja, dat klopt ook wel. Ik denk dat het probleem ook in de verdediging zit.
0: Ja.
1: Tweede helft vond ik wel een stukje beter.
0: Want ik zag die, ik weet niet of de vleugelverdediger is, maar die donkere jongen waar voor mij Hats Moussa afstormde, tot 2 keer toe doet hij hetzelfde en schiet hij hem in de korte hoek binnen.
1: Ja, en dat inderdaad.
0: Is, ja, heel, zo naïef.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, verloren, Kees.
1: Ja, ach.
0: Volgende week weer beter.
1: Ja.
0: Oh nee,
1: we spelen voor Tony. We
0: hebben niks. Nee.
1: We lopen tot 11 oktober, hoef ik niet te huilen.
0: Dan de wedstrijd van het weekend eigenlijk. Twente PSV. Hele spannende pot waarin Twente uiteindelijk aan het langste end trok. 3-2 winst. Ja, ik denk dat dat voor de competitie hoop geeft voor alle andere teams.
1: Dat sowieso.
0: PSV te verslaan kan zijn.
1: Ja, ja.
0: AZ moest het thuis opnemen tegen Telstar en won met 1-0.
1: Was ook moeizaam overigens.
0: Ja, wel moeizaam, maar ze staan daardoor wel nu alleen aan kop in de competitie. Deze week dus geen competitiewedstrijden in verband met interlandverplichtingen. Het Nederlands elftal heeft daarvoor al gespeeld afgelopen donderdag. In de Johan Cruijff Arena voor de Nations League kwam Duitsland op bezoek. En het werd 1-1. En pas in de verlenging eigenlijk, in de extra tijd, wist Nederland gelijk te maken. Met trouwens een schitterende goal.
1: Ja, absoluut.
0: Een hele mooie buitenkant voetpaas van Bommel en Gakpo die hem heerlijk binnenloopt. 1-1. Ik denk als je... Ik heb de wedstrijd niet helemaal gezien, maar als ik de statistieken bekeek, had er meer in moeten zitten voor Nederland.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Zeker. Dat denk ik wel.
0: Nederland had meer balbezit, meer kansen.
1: Ja.
0: Meer aanvallende intenties, om het zo maar te zeggen.
1: Maar het zijn en blijven Duitsers. Ja. Dus ze blijven altijd een beetje achter je horen hebben. Maar ik vond ze in ieder geval sprankelende voetballen als onder Koeman. En dat vond ik wel een dingetje al.
0: Nou ja, laat dat hoop geven voor de toekomst. En die toekomst is al heel snel, Kees. Want morgen moet Nederland in Servië het opnemen tegen Servië. Ook weer voor de Nations League. Dan de Formule 1. Deze week is race 15 inmiddels alweer in Azerbeidzjan, in Baku. Gisteren was de kwalificatie waar Russell de snelste was. Leclerc gaat van plek 2 starten en Piastri van plek 3. Antonelli reed in Q1 zijn bandjes eraf en start daarom van plek 15, 16 zeg ik uit mijn hoofd. En zal dus weer een inhaalrace moeten rijden. Ook Max deed het niet goed. De trainingen verliepen nog allemaal prima. Dat hij bijna de snelste was. Eerste, tweede, derde, daar hing het om. Maar uiteindelijk in de kwalificatie 8e. En de race is trouwens vandaag, dus niet op zondag, maar op zaterdag, al om 1 uur. Dus,
1: om 1 uur schakelen wij over op de computer.
0: Ja, dan zetten wij hier de computer aan en gaan we lekker...
1: Nee, we zijn er gewoon tot 2 uur.
0: We zijn er tot 2 uur. Maar inderdaad, voor de liefhebbers, straks om 1 uur is al de race. Dan wielrennen. De hele week is er al op allerlei niveaus en allerlei manieren wereldkampioenschappen in Montreal, in Canada. Met ook al voor mij een gouden en een zilveren medaille voor Nederland.
1: Ja.
0: Maar de elite, zoals het heet, de profs, die komen vandaag en morgen voor de wegwedstrijd in actie. Vandaag om 3 uur starten de vrouwen voor hun 180 kilometer. En morgen ook om 3 uur starten de heren voor, let op, 274 kilometer, Kees.
1: Ja, ik weet niet of je van de week beelden ervan gezien hebt. Ja, ja, heb je die Spaanse ploegleider over het parcours zien racen met zijn auto?
0: Nogal, joh.
1: Ja, joh.
0: Zijn wielen kwamen los.
1: Ja, dat bedoel ik. Hij werd ook meteen uit meteen geschorst wegwezen, joh, naar huis toe.
0: Nou, ben ik vorige week op vakantie geweest en heb ik ook af en toe wat gefietst. Ja. Elektrisch, dan wel te verstaan.
1: Ja, ja, ja.
0: En dus op de halve snelheid van wat hun ongeveer inrijden.
1: Ja.
0: Maar dan vind ik 30 kilometer al heel ver, hoor.
1: Ja, dat is heel ver, zeker te weten. Dan moet je de 274.
0: Nou, dan ga ik pijn krijgen op plekken die...
1: zeker te weten.
0: Dat willen we allemaal niet weten. Nee. Maar goed, Kees. Hey.
1: Ja.
0: We zeggen het eigenlijk elke week.
1: Ja.
0: Als we het hebben over toppers in de sport.
1: Hebben we het ook over toppers in de muziek.
0: En zo is dat.
2: Top 40, top 40, top 40.
3: Nummer 1.
0: En daar verandert eigenlijk helemaal niks. We kunnen op zomerreces gaan. Ja. We kunnen nog een keer een weekje extra vakantie hebben. Ja. De WK voetbal. Ik kan niet eens meer herinneren in welke kleur Nederland speelde. Zo lang geleden is het al. Maar Shakira en Burna Boy staan nog steeds op nummer 1 in de nationale top 40. Dai dai.

0: Nog altijd op nummer 1 in de Nationaal Top 40. Shakira en Burna Boy met het nummer Die Die.
1: Ik ben hem nou al zat, hoor. Hij kan nou wel nieuw komen.
0: Maar je kan er wel lekker op dansen, Kees.
1: Ja, dat zal vast wel.
0: En dat brengt ons bij het volgende. Want dansen is voor iedereen.
1: Ja.
0: Voor groot en klein, voor dik en dun. Voor man, vrouw, voor alle mensen die er eigenlijk zijn. Zo ook voor de minder, hoe moet ik zeggen?
1: Minder valide
0: personen. En daarvoor hebben we Jessica aan de lijn. Jessica, goeiedag.
2: Goeiedag, hallo. Goedemiddag.
0: Jessica Verschaik, een bekend gezicht, bekende naam in Montfoort. Geboren en getogen hier in ons mooie stadje. En jij gaat over 3 weken, is er een groot spektakel in de Soos.
2: Ja, klopt.
0: Wat gaat er gebeuren, Jessica?
2: We hadden het over de dansen.
0: Ja, precies.
2: Er zijn dus 18 oktober... is er in de Soos de Nederlandse kampioenschappen rolstoeldansen.
0: Rolstoeldansen, juist. Heel goed. Denk ik sowieso een hele eer dat dat in Montfoort plaats kan vinden, de Nederlandse kampioenschappen.
2: Ja, zeker.
0: En heb jij daar een beetje in mee proberen te organiseren dat het deze kant zou komen?
2: Ja, nou, de organisatie die zocht dus een locatie.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb gewoon gezegd van nou, de Soos, dat zou een perfecte plek zijn.
0: Ja, ja.
2: En ze zijn daar een beetje kijken en zeiden nou, zeker. Dus... vandaar dat ze bij de Soos zijn gekomen. Ik vind dat ontzettend leuk, omdat ik dan eigenlijk in mijn eigen stadje iets kan laten zien waar ik heel veel passie voor heb.
0: Ja, precies. Want ik zit niet zo in dansen, maar jij doet het denk ik op zo'n niveau dat je mee mag doen aan de Nederlandse kampioenschappen.
2: Ja, ja.
0: Kijk.
2: We hebben 3 niveaus. Dat zijn de beginners, de gevorderde en de echte profs.
0: Ja.
2: En ik zit ondertussen bij de profs.
0: Kijk aan.
2: Ja.
0: Dus je verdient er dik geld mee.
2: Nee, dat jammer.
0: Heel goed. Je zegt 3 niveaus. Met andere woorden, dat is waarschijnlijk een dagvullend programma over 3 weken in de Sint-Jozef.
2: Ja. We beginnen om 10 uur. En ik denk dat het rond 5 uur pas weer afgelopen is.
0: Precies, met de naam een prijsuitreiking. En dan gaat iedereen langzaam weer huiswaarts. Wat zijn jouw kansen? Maak je kans op het worden van Nederlands kampioen, denk je?
2: Ja, ik doe namelijk met 3 verschillende klasses mee.
0: Ja.
2: Ik doe mee met een freestyle dans.
0: Ja.
2: Dus mijn danspartner en ik hebben samen een muziekstuk uitgezocht en daar samen een choreo op gemaakt.
0: Ja, oké. Helemaal zelf gemaakt.
2: Helemaal zelf gemaakt.
0: Kijk, ja, leuk.
2: Dus dat is echt mijn pronkstuk. Daar ben ik echt heel trots op.
0: Ja.
2: En dan ga ik ook nog meedoen in de solo dans. Dus dan ga ik alleen dansen.
0: Ja, ja.
2: En dan moet ik 5 dansen laten zien aan de jury.
0: Mm-hmm.
2: En dan ga ik nog met mijn danspartner samen letten dansen.
0: Kijk.
2: En dat zijn ook 5 letten dansen die we dus moeten laten zien aan de jury.
0: Precies, dus je maakt dus, op 3 vlakken zeg maar kans om Nederlands kampioen te kunnen worden. Ja.
2: Ja.
0: En niet om de druk op te leggen, maar het zou leuk zijn als je het wordt natuurlijk.
2: Tuurlijk. We doen allemaal ons best, maar we gaan het wel zien.
0: Hey, je zegt die dag vanaf, wat zei je, 's morgens, hoe laat?
2: 10 uur.
0: 10 uur is de Soos open voor het dansen. Stel, er zijn mensen die dat graag zouden willen komen bekijken. Dat kan gewoon?
2: Ja, mag. Ja, we hebben wel intree.
0: Ja.
2: 20
0: ja.
2: euro per persoon om intree, om binnen te komen.
0: Om binnen te komen, ja.
2: Maar dan kan je wel een keer zien hoe dat gaat en wat er allemaal mogelijk is, ook met het rolstoeldansen.
0: Ja,
2: want ik denk dat een hoop mensen eigenlijk niet echt goed weten wat het inhoudt. Maar het kan er heel spectaculair uitzien. En dat is wat ik eigenlijk liefst zou willen.
0: Ja.
2: Niet dat hele gemaakte, maar het kan heel tof eruit zien.
0: Dus, precies, en dat laat je natuurlijk
2: welkom.
0: Het liefst aan je eigen volk, aan je eigen Montfoortse publiek, laat je dat heel graag zien natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja.
0: Nou, helemaal top. Zit je verder ook nog in de voorbereiding of is dat echt helemaal door de bond overgenomen en jij hebt alleen gezegd van het zou leuk zijn
2: als het
0: hier...
2: Nee hoor, de bond neemt het verder over en ik ga me concentreren op al mijn dansen.
0: Op al je dansen.
1: Ja, Jessica, want dat wil ik wel eens even vragen. Want het is nou niet zo dat jullie in de woonkamer even gauw kunnen gaan dansen. Dat vergt voor jullie ook wel wat voorbereiding natuurlijk. En waar oefenen jullie?
2: Ja, ik oefen zelf in Woerden.
1: Ja.
2: Daar zitten we eigenlijk in een soort van bejaardenhuis. En daar doen we waar mensen normaal gesproken hun eten. Halen we alle tafels weg en dan wordt het voor ons een balzaal.
0: Kijk,
1: kijk.
0: Ja. En ook je danspartner die komt dan naar Woerden toe om daar samen met jou te oefenen.
2: Ja,
0: precies. Ja. Ja. En hoe vaak moet jij trainen daarvoor, Jessica?
2: Wij trainen ongeveer 2 keer in de week. Wel 3-4 uurtjes achter elkaar.
0: Kijk aan. Dat is, zijn mijn beste dagdelen.
2: Ja.
0: Helemaal goed, hartstikke leuk. Ik raad iedereen aan die daar een beetje interesse voor hebt om over 3 weken naar de Sint-Jozef te komen. En vanaf 10:00 tot 5:00 alle dansers en danseressen en met name jou natuurlijk te komen bekijken.
2: Ja, dat zou ik heel erg leuk vinden.
0: Helemaal goed, Jessica. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen, want er zal altijd nog verbeterpuntjes zijn.
2: Zeker. Ja.
0: En we wensen je heel veel succes, maar eigenlijk nog veel meer heel veel plezier die dag.
2: Ja, dankjewel. En fijn dat ik even bij jullie in de uitzending mag.
0: Geen enkel probleem. Hartstikke leuk om...
1: Wellicht kunnen we na 18 oktober iets inplannen dat je eens even vertelt hoe het geweest is.
0: Hoe het gegaan is,
1: want dat is wel leuk.
2: Nou, dat vind ik een leuk idee, zeker.
0: Nou, gaan we jou de week daarna bellen, maar daar hebben wij nog wel even contact over buiten de uitzending al meer.
1: En het kan niet misgaan, hoor, geloof me, want 18 oktober is een hele bijzondere dag.
0: Want dan ben jij jarig.
1: Dan ben ik jarig.
0: Ja, precies. Goed, Jessica, dank voor je tijd eventjes. En nogmaals, heel veel plezier en succes over 3 weken.
2: Dankjewel.
1: Goed zo. Doei, succes.
2: Doei.
0: Jessica Verschaik. Ja, spannend denk ik voor de...
1: Zeker, nou en of. Zeker. En zeker ook in je eigen stad is dat best wel heel erg.
0: Iets heel bijzonders. Hartstikke leuk. Dansen doe je op muziek. En laten wij nou toevallig in de radiostudio zitten en muziek kunnen draaien. Dus we gaan naar het volgende nummer. Het is van een beetje een rockband, Aerosmith. Ze maken hele harde muziek, maar af en toe ook wel wat gevoelige ballads. En daar is dit er een van. En hij komt voor jouw verlanglijstje, Kees.
1: Ja.
0: Wat gaan we draaien?
1: Hole in My Soul.
0: Ik heb wel een plakketje.

0: Aerosmith, Hole in My Soul. Blijft goede muziek die die gasten maken.
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan het nieuwsblok in, Kees.
1: Ja.
0: Met andere woorden, achter elkaar het Montfoorts en Linschoters nieuws. En daarna het weerbericht. Ja. En de uitgaanstips.
1: Alles achter agenda. Elkaar. Zo is het.
0: Dus mensen, bij deze het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
1: Het echtpaar van de Stok was afgelopen week 60 jaar getrouwd en hartelijk gefeliciteerd ja, namens jou.
0: Maar, zeker.
1: En er is een voorlopig ontwerp voor het straatwerk in de Hoog- en de Keizerstraat. En op dinsdagavond 29 september is iedereen van harte welkom om het ontwerp te komen bekijken en uw mening te geven. Je mag je mening geven.
0: Ik zag een fotootje op Facebook voorbij komen en ik had het idee van, is het nou echt heel anders als dat het nu is?
1: Nee, ik denk dat de indeling wel hetzelfde is, maar misschien iets beter gelegd, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, oké, dat kan dan geen kwaad waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Maar inderdaad, het is weer een gekleurde baan met aan de zijkant andere kleuren. En
1: in
0: het
1: midden
0: weer een
1: baantje. Geen tramgroot,
0: maar...
1: Nee. Maar
0: het lijkt er heel veel op.
1: Het lijkt er heel veel op, ook wat hier voor het Antonieshof ligt.
0: En ik zag ook een foto die Leen het Schil had gemaakt van, ja, als we het allemaal een beetje aankleden. Er zaten ook wel met AI plantjes voor de winkels gezet. Ja. En wat licht.
1: Straatmeubilair.
0: Dat zag er wel gezellig uit.
1: Oké. Ja, dat had hij weer leuk gedaan, ja. De bijeenkomst is in het Sint-Jozef en die is van 7 tot 8:30. Dus 29 september. Ja. En door werkzaamheden aan de duiken bij de Heeswijkerpoort is 5 en 6 oktober de weg al daar ook gedeeltelijk afgesloten. Hou hier rekening mee. Als je daar moet zijn.
0: Zal ik doen, Kees. Dank je
1: wel. En heb jij op de site van de Zenderstreek gekeken?
0: Ja.
1: Stond ineens een heel aan de bingo-team op de foto, zeg je het?
0: Ja, volgende week is grootse bingo hier bij Radio Stad Montfoort. De hele dag door.
1: Ja, van 4 tot 12 s'nachts.
0: Van 4 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. En er stond een oude foto van het RSM Top 100 team.
1: Top 100 team stond erbij, we werden gepresenteerd als het nieuwe bingo-team.
0: Het Top 100 bingo-team.
1: Nou, kom uiteindelijk toch in orde, zie je het?
0: Ja, zo is het.
1: Ik ga meteen door met het weerbericht.
0: Ja, we gaan verder met het weerbericht, Kees.
1: Het is droog en er trekken wolkenvelden over het land. Tussen de bewolking door schijnt geregeld de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond begint het van het noorden uit meer op te klaren. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 22 graden. Met 23 tot lokaal 25 is het in het Limburg wat warmer. Maandag is het eerst wat wisselvalliger, maar de dagen daarna volgt de nazomers weer met temperaturen boven de 25 graden. Ja. Dus vanaf dinsdag, woensdag wordt het 27 graden.
0: 26, 27 graden. Ja. En Limburg zelfs gaat de 30 weer aantikken.
1: Ja, inderdaad. Nou warmen we niet op, geloof ik. Maar...
0: En dan moet ik weer werken.
1: Ja, ik ook hoor.
0: Ja.
1: Ja, daar kun je je schouders op halen. Ik moet ook werken.
0: Ja, maar ik had wel vakantie nu.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is nu voorbij. De
1: vakantie is nu voorbij.
0: Ja.
1: Vervelend, hè?
0: Nou, nee hoor.
1: Nee.
0: Als gaat geld veel te hard.
1: Ja, zo is het. Kijk, en als zeg ik net wat we net al zeiden, als je maandag niet herkennen, krijg je gewoon lekker weer naar huis toe. Hè?
0: Nou, dat heb ik me wel voorgenomen, ja.
1: De agenda ga ik meteen maar mee door.
0: Ja.
1: Je zei het net al, zaterdag 3 oktober, Radio Stad Montfoort, een lange radio bingo van 4 tot 12 s'avonds.
0: En de bingokaarten verkrijgbaar via internet, maar ook op alle bekende
1: voorverkoopadressen. Ja. Inderdaad. Zaterdag 3 oktober is ook het Oktoberfest van Ons Genoegen in de Notenbalk.
0: Ja, en daar gaan we het tweede uur met Martin Koolschot even over hebben, rond kwart om twee.
1: Zaterdag 10 oktober is Pul op de plaats.
0: Mm-hmm.
1: En 28 tot en met 31 oktober is weer de Vogelshow in de zo.
0: Kijk.
1: Dus,
0: nou, altijd leuk. Dat was hem, Kees.
1: Dat was hem helemaal.
0: Nou, hartstikke goed. Dan gaan we langzaam maar eens kijken wat de artiest van de maand is.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Dat is al even geleden.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Weet jij het nog, Kees?
1: Ik weet het nog.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, ik weet het zeker.
0: We hebben pas één zaterdag gehad en dat was twee weken geleden. En toen hebben we gedacht van, ze is pas overleden.
1: Ja.
0: En daarom vinden we eigenlijk dat we een soort klein eerbetoon aan haar moeten doen.
1: Ja.
0: Want ze heeft heel veel betekend voor de muziekindustrie. En met name voor de vrouwen in Amerika.
1: Ja, absoluut.
0: Daar heeft ze heel veel baanbrekend werk gedaan.
1: Ja.
0: We hebben het uiteraard over Dolly Parton. Het tweede uur gaan we van haar draaien. Islands in the Stream. Maar nu het hele bekende 9 to 5. Dolly Parton is artiest van de maand.

0: Scooby Boo was dat, Kees.
1: Scooby Boo.
0: De hond genaamd Boo. Me and You and a Dog Named Boo, Lobo. Even terugkomen naar de agenda, want we kregen nog een aanvullende
1: We kregen nog even een nabrandertje. Nou is... ik zeg verder niks, hè. Peter van Wijngaarden, die appte mij. En je vergeet bij de agenda te noemen dat op 24 oktober de Open Bedrijvendag is in Montfoort. En
0: precies, precies.
1: En als maar dan gaan wij nog met een interview met Peter.
0: Gaan we Peter nog een keer in Duits en dan krijgen we erover zeker.
1: Dus
0: zeker.
1: In wezen praat hij nu voor zijn beurt, laten we het zo maar zeggen.
0: Ja, goed, we hebben het twee weken geleden ook al gemeld.
1: Klopt,
0: dus
1: klopt.
0: Nu ook moeten doen. Kees.
1: Ja, dat wel, maar goed, het dus is
0: zeg
1: nog
0: maar,
1: september.
0: Zeg maar, sorry Peter.
1: Sorry Peter. Ja, ik heb daar van de week bij Van Aanem tegenkom. Dat ik niet meteen begint te gooien en zo. Precies.
0: Kees, we gaan het hebben over de guilty pleasure.
1: Yes.
2: Guilty pleasure.
0: Deze week is die van mijn zwager Frank Vergalen. Die was vorige week zaterdag jarig. Dus bij deze Frank nogmaals van harte gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, Jachie.
0: En hoop dat je een hele mooie dag hebt gehad.
1: Ja.
0: En ik vroeg je wat mogen voor je draaien. En toen kwam je eigenlijk vrij snel al met dit nummer. En ik weet dat je groot fan bent van Pink Floyd. En daar maakte Roger Waters zeker een heel belangrijk deel van uit.
1: Ja, zeker.
0: Wat gaan we voor je draaien? We gaan voor je draaien Comfortably Numb. En de solo versie van Roger Waters die uitgebracht heb in de lockdown tijdens de corona. Ja, dat heet ook de lockdown sessies. Dus we gaan voor je draaien, Frank. Roger Waters, Comfortably Numb.

0: En na Roger Waters met Comfortably Numb, waar trouwens ook zijn dochter nog in te horen is. Fantastisch nummer die een speciaal draaide voor Frank Vergale voor zijn verjaardag van vorige week. Luisteren we nu naar Mason Williams en daar sluiten we het eerste uur van tussen 12 en 2 mee af voor deze dag. Na het nieuws van 1 uur zijn we weer bij jullie terug. Dus blijf lekker luisteren. Tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Tot zo, Kees. Doei, hè.
1: Doei.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine en een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter.

0: bingokaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort, Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater, Pompstation Herman Tuls, Café Het Hemeltje, Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
1: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
2: Welkom terug hier in de studio van Radio Stad Montfort voor het tweede uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. We hebben er weer heel veel zin in.
3: Met ja, zeker nou en of.
2: Ja, ja. Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? We hebben zometeen uiteraard een Nederlandstalig verzoeknummer. We hebben het cabaretfragment. De Kees Classic komt voorbij. De artiest van de maand gaat nog een keer voorbij komen. En we hebben ook nog, let op. Goedemiddag. Een tweede interview.
3: Ja, klopt. En volgende week zullen we ook eens even aandacht gaan besteden aan de top 100 weer.
2: Ja, die zit met rappers langzaam maar zeker wel weer aan te komen inderdaad.
3: Zeker te weten.
2: We hebben wat plannetjes om dat misschien anders te doen. Maar daar moeten we nog even met de groep goed over
3: gaan. Ja, ik heb geen idee wat jullie willen, maar ik wacht het wel even af wat de plannen zijn. Hè?
2: Ja, Kees, we vinden het erg moeilijk om het je te vertellen.
3: Dan. Ik sluit gewoon 19 december niet aan en dan komt het helemaal goed.
2: Nee hoor, zeker niet. Het interview trouwens wat we nog gaan houden is met Martin Kolfschoten van Ons Genoegen vanwege het Oktoberfest dat ze komende week gaan houden.
3: Ja.
2: We beginnen met een van de misschien wel de beste band die ooit bestaan heeft.
3: Ja.
2: En daar hoeven we niet om te liegen.
3: Nee, inderdaad niet.
2: Het nummer heet Norwegian Wood. Ja, en de kenners die weten al over wie we het hebben.
3: Over de Beatles.
2: De Beatles.
3: Komt-ie.

0: En na de beste band die misschien ooit wel bestaan heeft, was dit. In ieder geval denk ik de beste band die Zweden ooit geproduceerd heeft.
1: Dat denk ik wel zeker.
0: Alhoewel, het zijn best goede artiesten uit.
1: Komen heel veel, maar dit is wel denk ik ook weer de voorloper voor...
0: Voor heel veel andere
1: in Zweden.
0: En met dit nummer hebben ze daar toen ook meegedaan met het
1: Songfestival? Ja, Songfestival. Ja. Toen gewonnen.
0: Wat vind je er trouwens van dat Nederland toch weer meegedaan?
1: Ja, ik vind sowieso een wassenneus dat hele... Okay. En we denken, ja, bij god jongens, er zijn toch wel andere dingen waar we ons druk over kunnen maken.
0: Nou ja, precies.
1: Alleen dit geneuzel.
0: Ik ben niet zo van het Songfestival.
1: Nee, goed, als je dan toch gaat en je zou Davina Michel sturen, dat begrijp ik dan nog wel. Mm-hmm. Dat is net als Anouk, die hebben gewoon al wel schijt aan het doen de dingen. Verschrikkelijk goed. Maar
0: is Davina Michel niet al een keer geweest?
1: Nee, die wil wel heel graag. Okay. Dus, als je gaat, dan moet je ook meteen maar de beste sturen dan.
0: Zeker, dan moet je een topper neerzetten.
1: Zo is het.
0: En niet een Indiaan.
1: Nee, en die
0: Sineke.
1: Ja, en hoe heet die andere gozer nou ook weer? Die Joost.
0: Die nooit opgetreden
1: heeft. Nee, dat bedoel ik. Ja. Dus.
0: We gaan het over heel wat anders hebben, Kees.
1: Juist.
0: Het Nederlandstalig verzoeknummer. Ja. Ook daar hebben we weer iemand voor gevonden die afgelopen week jarig was. Vorige week zondag was ze jarig. En dan hebben we het over Jessica de Vroege.
1: Ja.
0: En bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Jessica. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. En ik weet je kan nu niet luisteren omdat je een fotografieklus hebt vandaag. Maar je zou het morgen kunnen naluisteren. Dat zou je ook wel doen. En je was erg teleurgesteld. Stel dat Mams niet meer op de radio is.
1: Nee.
0: Anders had hij graag een verzoeknummer voor je gedraaid. Maar goed, dan zijn wij er. Dan nemen wij dat gewoon
1: dan
0: over.
1: Dan nemen wij het gewoon over, zo is het toch.
0: Dus ik vroeg Jessica, wat mogen we voor je spelen? En toen kwam je met dit redelijk nieuwe nummer van Thomas Acta, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Een heel setje bij elkaar. En het nummer heet Als ik je weer zie. En we gaan hem graag voor je draaien. En ik hoop dat je een hele mooie verjaardag hebt gehad, Jessica. Zo niet, dan hoop ik dat je... Volgend jaar alleen.
2: Slecht verhaal.
1: Nee hoor, nog hartelijk gefeliciteerd.
0: In ieder geval, geniet ervan.

0: En na het Nederlandstalig verzoeknummer, als ik je weer zie, van Thomas Akta, Paul de Munnik, Maan en Typhoon, was dit Brett met Baby I'm a Want You. En die kwam van Kees zijn verlanglijstje.
1: Lekkere muziek gemaakt door Brett.
0: Ja, zeker.
1: Absoluut.
0: We gaan weer verder met het cabaretfragment.
1: Ja, inderdaad.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment. Vandaag heb ik eens gekozen voor een sketch, heet het dan misschien, van Roué Verveer, de Surinaamse grappenmaker. Thuis is de situatie dat hij moet soms klusjes doen natuurlijk, zoals wij mannen altijd wel klusjes moeten doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Alleen, hij wil daar wel duidelijkheid in hebben.
1: Ik begrijp het.
0: Ja, ja, precies. Wij begrijpen het helemaal.
1: Ja.
0: Nou, Roué Verveer maakt het volgende mee, Kees. Luister en huiver.
3: Misschien herken je dit voorbeeld. Mannen. Ik ben laatst 3 dagen lang een paar keer per dag mijn huis in en uitgelopen. 3 dagen lang een paar keer per dag zo door de deur. Naast de deur lag er een zak. Ik heb die daar niet neergelegd. Het is niet mijn zak. Ik stel geen vragen over die zak. Niemand vertelt me iets over die zak. Iemand heeft die zak waarschijnlijk daar neergelegd met een bedoeling waar ik helemaal niks mee te maken heb. Die zak stoort me niet. Ik kon er makkelijk overheen. Zijn. Je kan 2 uur lang kapot gaan van het lachen met een vrouw en binnen 1 seconde is ze boos op je. En je hebt nooit een idee wat het vandaan komt. Aan het eind van de 3e dag heb ik een hele boze vrouw. Roué, ik heb je nou al 3 dagen bekeken. En ik denk, zo, wat heb jij veel tijd, zeg. Maar strijken, oma. Ik heb het niet gezegd. Ik ben niet gek. Ik heb je nou al 3 dagen bekeken. Kun je niet aanvoelen dat je die vuilniszak moet weggooien? En hebben we daar 2 uur lang zo'n discussie. Tenminste, zij heeft 2 uur lang een discussie met mij. Want ik zeg niks. Het enige wat ik denk is, schat, mijn lieve schat, bespaar dat lieve hoofdje van jou 3 dagen ergernis. En zeg gewoon vanaf dag 1, Roué, daar ligt een vuilniszak. Kun je die weggooien? Wij horen dat. Wij verwerken dat. En gaan over tot actie. En binnen 3 minuten is het gepiept. Zo kan het ook.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.

0: Nieuw uit, de Kings of Leon hebben een nieuw nummer geschreven. Is 10 september uitgekomen en het heet My Whole World. En ik moet zeggen, ik vind dat wel weer een lekker nummer wat hij
1: heeft gemaakt. Ja, zeker weten. Nou nog, absoluut. Ja, wat ik tegen jou zei, hoe heet het? Snow Patrol. Heb ook een nieuw nummer met samen met Kylie Minogue. Ja. Minogue. En dat was echt een geweldig goed nummer.
0: Dat is een goede om volgende week te draaien. En een paar weken geleden hebben we ook een nieuw nummer van U2 gedraaid. Ja, en inmiddels is ook het hele album uit.
1: Ja, gisteren bestonden ze 50 jaar. Gisteren was de hele dag aandacht ervoor op de radio.
0: Ja,
1: even nog iets anders waar ik aandacht voor wil vragen. Ja. Want wij vergeten nog wel iemand te feliciteren. Oh, ja. Die is vandaag jarig.
0: Onze Will is jarig.
1: Ja. En de kapster is er nou, die is nu Dennis aan het knippen en scheren. Dus ik vind dit nu wel een goed uitgelezen moment om eventjes te feliciteren.
0: Als de kapster nu met Dennis bezig is, ik stel voor, ik doe 50 euro in de pot en scheer hem helemaal kaal.
1: Ik doe mee.
0: Het zal 100 euro voor de kapster die nu met Dennis bezig is.
1: Geweldig.
0: Die eindelt altijd dus even pakken.
1: We zullen zo zien hoe die hier achter de studio verschijnt. Hey Kees. Nee, maar hartelijk gefeliciteerd Willig.
0: Ja, zeker. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van.
1: Zo is het.
0: Hey, jij hebt inmiddels je briefje klaar?
1: Ja, zeker.
0: Het orgeltje is opgepoord. Dus we gaan eens even kijken of hij het nog doet.
1: Ja, zie je.
2: Kees.
0: De Kees Classic en jij gaat het hebben over Sophie B. Hawkins.
1: Ja, dat klopt. Sophie Ballantyne Hawkins, trouwens een verschrikkelijke vervelende jeugd heeft gehad.
0: Okay.
1: Wordt op 1 november 1964 geboren in New York, USA en groeit uit tot een singer-songwriter, multi-instrumentalist en schilderes. En haar nummers gaan grotendeels over seks en haar eigen biseksualiteit. Maar ook over seksueel misbruik, wat haar vanaf haar 10e is overkomen, en anorexia, wat ze vanaf haar 14e had. Ze gaat op latere leeftijd studeren aan de Manhattan School of Music en start in de jaren 80 haar carrière op met de rol van percussioniste in de band van Brian Ferry. En als deze haar uit de band gooit in 92, schrijft ze haar eerste top 10 hit en start haar solo carrière. Ze levert 8 albums af in haar carrière met wisselend succes, want de ene flopt compleet terwijl de andere het Billboard Top 100 haalt. Tegenwoordig treedt ze alleen af en toe nog op in Amerika en ligt haar focus bij de schilderkunst. Geniet nu van het muzikale monument en allereerste tophit uit 1992. Damn, I wish I was your lover. Sophie B. Hawkins.

0: De heerlijke klanken van Led Zeppelin met het fantastische nummer Ramble On.
1: Ja, daar wil je altijd blijven. Ik altijd blijven.
0: Luister hier graag naar.
1: Ja,
0: en daarvoor Sophie B. Hawkins met Damn, I Wish I Was Your Lover als Case Classic.
1: Ja.
0: We gaan het weer eens hebben over de Guilty Pleasure Case.
1: Yes.
2: Jij begint vast.
3: Dit is de artiest van de maand.
0: Nee, dat bedoel ik ook. Ik maak de eerste fout. We hebben het over de artiest van de maand.
1: Ja,
0: niet de Guilty
1: klopt.
0: Pleasure.
1: Nee, nee, ik wou zeggen.
0: Ja, jij is gewoon ja.
1: Ik was meteen, ja. Ik was meteen helemaal in de war, zeg ik. Zeg je me in het warretje, zeg?
0: Ja, helemaal in. Alles staat in de war. Artiest van de maand. Dolly Parton. Volgende week. We moeten het nog wel even over hebben.
1: Ja.
0: Wat we de komende maand gaan doen.
1: Klopt.
0: Maar
1: klop,
0: dat gaat vast goed komen.
1: Ja.
0: Dolly Parton. Ik zei het eerste uur al toen we trouwens 9 to 5 draaiden. We gaan afsluiten voor deze maand met Dolly Parton. Islands in the Stream.
1: Ja.
0: Ook een van haar grotere hits. En het is een lekkere meezinger.
1: Absoluut, zeker.
0: Dat gaan we maar eens doen.
1: Ja.
0: Dolly Parton, samen met Kenny Rogers trouwens.

0: Dolly Parton, in dit geval samen met Kenny Rogers, Islands in the Stream. En het was de laatste keer als artiest van de maand.
1: Het is maar goed dat hij zei dat Kenny Rogers, want anders had Dolly Parton wel een hele zware stem
0: geweest. Een rare stem geweest dat ineens begon. Ja. Hey, het is langzaam oktober aan het worden.
1: Ja.
0: En dat betekent dat de Oktoberfesten er weer aan gaan komen.
1: Ja.
0: Sterker nog, in München is het inmiddels al een groot feest bij de grote wei daar.
1: Okay.
0: Dat betekent ook in Montfort dat de Oktoberfesten eraan komen. En ja.
1: Ja, ik hoor ze eraan
0: zijn
1: komen.
0: Begonnen. Ze zijn begonnen.
1: Ze zijn al begonnen.
0: Uiteraard ook muziekvereniging Ons Genoegen zal weer een Oktoberfest neer gaan zetten. En daarvoor hebben we Martin Tollerschoten aan de lijn. Martin, een goede middag.
2: Ja, goedemiddag mannen.
1: Goedemiddag Martin.
0: Hoe is het met Martin?
2: Ja, met mij goed.
0: Goed zo.
2: We hebben een roerig weekje achter de rug.
0: Ja, zeker.
2: Dat zal iedereen wel weten.
0: Ja.
2: We hebben afscheid moeten nemen van iemand die 71 jaar lid was van onze vereniging.
0: Ja.
2: En dat doet pijn, maar we hebben het heel mooi muzikaal kunnen begeleiden.
0: Ja.
2: En daar zijn we trots op hoe we dat met z'n allen gedaan hebben. Dus, het brengt mensen ook weer dichter bij elkaar, zo is het ook.
0: Dat is ook weer waar. Ik moet ook zeggen,
2: maar we zijn echt een icoon verloren. Dat is echt
0: een zoon, misschien ook wel een vader.
2: Ja, zeker. En dat is pijnlijk. Maar we moeten door. En het Oktoberfest staat gepland. En Jan zou nooit gewild hebben dat we er ook iets maar voor gaan laten. Gieten.
0: Zo is dat, ja.
2: Dus we gaan ervoor. Over een goede week zijn we met z'n allen in Oostenrijkse sferen.
0: In Oostenrijkse sferen, zo is dat, ja. Want wat is de datum van jullie Oktoberfest, Mart?
2: 3 oktober.
0: 3 oktober, ja.
2: Dus dat is niet vandaag, maar volgende week.
0: Volgende week zaterdag, precies.
2: We beginnen in de middag rond 2:30 met de eerste kapel op het podium.
0: Ja.
2: En wordt gehouden bij ons in ons eigen clubgebouw, in de Notenbalk.
0: Ja, precies.
2: En die hebben we recent wat aangepast, zodat er een grotere bar in zit.
0: Ik heb het inderdaad gezien. En wat ik ook wel heel mooi vind, is dat de Jan de Koning bar is gaan heten. Dat doen jullie goed. Ja.
2: Ja, Jan heeft dat niet meer in het echt kunnen zien, maar hij heeft wel de foto's kunnen zien.
0: Okay.
2: Hij was uiteraard super trots op dat we dat voor hem gedaan hadden.
0: Ja.
2: Maar zijn naam mag nooit vergeten worden.
0: Nee, zeker. Dus, dat zal in dit geval ook...
2: Is dat in ieder geval gecoverd.
0: Zeker. Je zegt 2:30 gaan jullie starten volgende week. Wat kunnen de mensen verwachten, Martin?
2: Nou, het is eigenlijk een continu live muziekprogramma. Er komt elk uur een nieuwe kapel op het podium. En dat zijn hele grote formaties en hele kleine formaties.
0: Ja.
2: Het is helemaal hot. Het is nu de 7-mans formaties. Dus een hele kleine bezetting.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk dat is prachtig om naar te luisteren. Maar het is ook heel fragiel, hè? Dus als je een foutje maakt, dan hoor je hem gelijk.
0: Precies, ja.
2: En dus dat maakt het voor die muzikanten spannend. Maar zolang er mensen in de zaal zitten die ze kunnen beroeren, dan komt dat heus goed.
0: En als ze maar eerst genoeg bier in zetten, dan horen ze het toch niet?
2: Ja, dat helpt wel.
0: Ja. Ja, nee, maar dat is niet de bedoeling. Dat bedoel ik voor jullie de bedoeling dat er gewoon goede, leuke muziek gespeeld wordt. En dat iedereen daar plezier van hebt. En dat biertje dat komt dan vanzelf wel.
2: Ja, en die hoort er ook zeker bij, hoor. Die zullen bier zijn er natuurlijk. En voor de inwendige mensen is er een broodje bal gehakt en braadworst natuurlijk al.
0: Ja.
2: Dat hoort er ook allemaal bij. En dit jaar voor het eerst hebben we een flinke frituurpan geregeld. Dus een patatje kan er ook gevoerd worden.
0: Kijk eens aan, helemaal goed. En dat allemaal volgende week zaterdag in de Notenbalk bij jullie. Tot hoe laat zal het doorgaan, Martin?
2: Ja, dat duurt ongeveer tot 12 uur. Daarna zal het wel eventjes duren voordat we de later de deur uit
0: gebonden hebben. Ja.
2: Dat is dan altijd even zo.
0: Ja, of we moeten Kees gewoon hier houden, hè? Dat kan ook.
2: Ja, dat kan ook.
1: Nee, Kees is er niet, want die moet van 9 tot 12 ballen draaien bij de bingo.
0: Oh, je moet bij de bingo, ja. Dat gaat
1: dus
0: ook
1: ik ga wel even kijken, maar dat zal dan 's middags zijn.
0: Ja, precies.
2: Nou, van 9 tot 12 uur s'avonds ballen draaien,
1: Kees. Ja, hier bij de bingo, de lange bingo van de Radiostad Montfort. Dus ja, dat is dan...
0: Kees is eindelijk uit de kast gekomen, Martin. Dus,
1: ja, weet je, dat soort taken zijn voor de voorzitter.
2: Heel goed.
0: Hey, helemaal goed. Mensen kunnen volgende week gewoon bezoeken. Is er entreeprijs of is het gewoon inloop?
2: Al onze activiteiten is altijd gratis toegang.
0: Ja,
2: we vinden het altijd alleen maar fijn dat er zoveel mogelijk
0: als de mensen komen luisteren. Ja.
2: Je mag in ledenhozen komen of in een dirndl als je dat leuk vindt. Als je man bent, mag je ook in een dirndl kopen. Ja, zeker.
1: Dat komt, dat doe jij, hè?
0: Ja, kast wel voor plan. Ja. Ja.
2: En als dat niet zo is, dan is het uiteraard ook helemaal prima. Entree is gratis, drankjes niet duur. En we maken er met z'n allen een mooie dag van. En daar gaat het voor ons om.
0: Daar gaat het om, zeker, zeker. En allemaal in nagedachtenis van Jan uiteraard.
2: Juist.
0: Helemaal goed, Martin. Het klinkt allemaal weer heel gezellig en leuk wat volgende week gaat gebeuren. Ik hoop dat er heel veel volk op af gaat komen. En dat jullie ook als vereniging weer een hele mooie dag mogen hebben.
2: Ja, dankjewel. En jullie bedankt dat ik het wel even mocht vertellen.
0: Zeker, geen enkel probleem.
2: Oké.
0: Goed zo, Martin.
2: Ik ga het uitnodigen met de uitzending.
0: Dankjewel.
1: Hey, bedankt. Yo. Hoi, hoi.
0: Martin, groetjes. Hoi, hoi. Martin Koolschoten, volgende week zaterdag dus in de notenbalk hier in Montfort.
1: Ja,
0: de oefenruimte van ons genoegen.
1: Supergezellige
0: ruimte. Ja. Met inderdaad een nieuwe grote bar. Dus het kan aan alle kanten alleen maar goed gaan. Dus ga er lekker naartoe als je daar zin in hebt volgende week. We hebben nog een nummertje klaarstaan van een groot Amerikaans artiest, Kees.
1: Ja.
0: Hij stond bij jou op je verlanglijstje al een tijdje. En we draaien hem graag een keertje. Het is Don McLean.
1: Ja.
0: En wat heb jij met Don McLean?
1: Ik vind het is een hele bijzondere artiest, laten we dat even vooropstellen.
0: Okay, ja.
1: Maar hij heeft wel geweldige muziek gemaakt, absoluut.
0: We gaan hem lekker draaien.
1: Ja.
0: Don McLean met
1: American Pie.

0: Dat was Don McLean met American Pie. Echte oude Amerikaanse kraker, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, zeker te weten.
0: En het ging over Roy Orbison.
1: Ja, over dat is het begin wat hij zingt. De Day the Music Die was dat Roy Orbison omkwam met vliegtuigongeluk.
0: Precies. Wij zijn aan het einde gekomen van ons programma. De 2 uur tussen 12 en 2 met Kees en Dre zit er helaas weer op. Maar ja, volgende week zijn we er weer wel.
1: Zo is het.
0: Dus blijf ons volgen.
1: En we hebben ondertussen artiest van de maand ook al.
0: Hebben we wel wat voor bedacht.
1: Ja.
0: Het wordt meer een thema.
1: Ik denk het wel. Ja. Denk het wel. Ja.
0: Hey, we bedanken Jessica Verschuijk die vertelde over de NK rolstoeldansen die over 3 weken in de shows georganiseerd gaat worden. We bedanken Frank Vergade voor zijn guilty pleasure. We bedanken Jessica de voor haar Nederlandstalig verzoeknummer. En we bedanken Martin Kolenschoten dat hij vertelde over het Oktoberfest wat volgende week in de Notenbalk in Montfort gehouden gaat.
1: Zo is het.
0: En we bedanken alle luisteraars weer voor het luisteren. En volgende week zijn we weer bij jullie terug. Een goed weekend allemaal.
1: Ja, goed weekend.
0: Een goede week.
1: En tot volgende week weer.
0: En kusjes van ons.
1: Ja.
0: Doei.
1: Doei.

0: Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app.
0: Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee.

0: Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radio bingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot 12:30. Van Bemmel Container Service.

0: toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
5: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort...

Winterschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Keep on rockin', keep on in the rockin'.

Saudara, saudara, selamat datang. Oftewel, dames en heren, hartelijk welkom. Welkom bij Radio Stad Montfort met het programma Indomoed. Vanavond een beetje van alles en nog wat. Ook Molukse dingen, veel Molukse dingen. En natuurlijk ook nog een Indomok. Een plaat die vorige week overbleef, maar dat wil niet zeggen dat die dan nooit meer gedraaid wordt. Die gaan we nu doen. Beautiful Idol of Somewhere van Goy Pereira. En luister goed, want het is een heel bekend nummer.

Ja, nou, ik denk dat we hem allemaal kennen, hè? Droomland. Heel mooi nummer. Ook twee nummers nu achter elkaar van de sympathieke zanger uit Nieuwegein. Hij doet tegenwoordig country. Begon als Nederlandstalig, ging hij Indonesische liedjes doen. Net als zijn vader Willy Klaassen. We hebben het over Jeroen Klaassen. Daar gaan we er twee van luisteren. Jatuh Cinta en Selamat Tinggal.

Ja, en de vader van Jeroen die treedt op onder de naam Willy Iskander. En dan heb je ook nog een Wil Klaassen, maar dat schijnt geen familie te zijn. Maar we gaan hem wel draaien. I Can't Forget You.

Ja, vroeger in Den Haag had je Piraten-TV. Ik weet niet of dat hier in de regio ook was. Ik denk het haast wel. Dat was volgens mij een landelijke plaag voor de radiocontroledienst. En dan had je een programma en dat werd ook gewoon ingeadviseerd natuurlijk. Een Indisch eethuisje, een eethuisje Willy. En dan was het altijd van, dan ging hij natuurlijk alles aankondigen wat hij allemaal te koop had. Kan ik rustig zeggen, want het bestaat al niet meer. Dus je kan er naartoe gaan, dan sta je voor gesloten deuren of er zit een hele andere winkel in. Maar en dan sloot hij altijd af met Rame Rame. En daar gaan we naar luisteren, maar dan in de uitvoering van de Suwara Maluku Band.

En zo te horen was het een hele vrolijke boel. En voor de buren, en daar is dan weer André Hoenes ervoor met Terlaloe.

André Hayanoussa. Ook samen met Julio Iglesias een duet gezongen. To all the girls I loved before. Dit was Terlalu in ieder geval. Ja, we gaan twee nummers achter elkaar draaien en dan heb ik een evenement, een Molukse evenement. Molukse muziek, Molukse evenement. Van de Amboina, Serenades, Pangayo y Pangayo. En daarna, dat is een bekend lied onder de Molukkers, Tomo Hassa. MUZIEK

Beta Maupulange, dat is de wens van iedere Molukker om ooit terug te gaan naar een vrije Molukker. Maar ja, of dat er ooit komt, ik weet het niet. Ik hoop het wel. De hoogste die bent. En die heeft hele vele benamingen, want dan ging er weer één uit. Want die naam bestaat uit de namen van de bandleden. Dus gaat er één uit, komt er een ander in. Maar als de J weggaat, dan wordt het alweer een heel ander verhaal. Daar gaan we het niet over hebben nu. We gaan even over dat Molukse evenement doen, want dat had ik beloofd. En ik loop mezelf altijd voorbij, daar ben ik heel erg goed in. Even kijken waar die ook alweer staat. Het is in ieder geval in... Het is in het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland. En dan de Biezen heet het dan, de Biezen samen. Zaterdag 26 september 2026 in de Veluwehal in Barneveld. Begint om 1 uur tot 9 uur 's avonds. Fototentoonstelling De Biezen. Narratievenproject, een boekpresentatie. Springkussen voor kinderen. Noosa Ina. Moya Wenno. Batatje Pauw Bent 2.0. Molukse spellen. Loterij uiteraard. Warisan. Aisla Balata. Ja, hij woont er, dus waarom niet? Job Kahiratu, Jesse Manaputu, ook verkoop merchandise 75 jaar Maluku de Biezen. Ina Ina, foods and drinks natuurlijk, kinderactiviteiten, Seremet Lucy en ja, heel veel meer. Nou, heb je interesse? Ik heb geen idee wat de entreeprijs is, maar ja, ik weet gewoon dat als de mensen affiniteit hebben, dan interesseert het ze niet en ze weten dat het rond de 10 euro zal liggen. Sa Jojo.

0: Ja, altijd heerlijk om dit te mogen draaien. En ik vind het een geweldig nummer. Het is een origineel Papua-nummer, maar de uitvoering van de Hoist die Band mag er zeer zeker zijn. We gaan heel ver terug in de tijd, naar 1981, naar de Houtrusthal in Den Haag. Dat je een rock en roll revival georganiseerd door Leon Donners en nog een aantal mensen. Dat was buiten verwachting, heel druk. En ja, het was ook natuurlijk net ook in de tijd dat rock en roll revival echt ook plaatsvond. Dus niet alleen in de rock, maar die avond was echt in de rock. Met onder andere natuurlijk ook de Black Dynamites. En wie er ook was om het te presenteren, dat was Mr. Rock and Roll Nederland, Louis Smeets. Tegenwoordig toetsenist bij een andere band. Dat komt in het andere uur. En ja, we gaan gewoon luisteren. Twee nummers achter elkaar. Bijna 10 minuten. Geniet ervan. Historische opname.
1: Ik weet zeker dat er op de 100.000 na oktober weer doorgaat voor een leerjaar. Dat heb ik weer verdiend vanavond. Oké, en voor jullie. Ja jongens. Ik wil één ding zeggen. De band die nou achter mij staat, heeft mij in mijn jonge jaren erg veel plezier gedaan. Namelijk, het was een band die deed iets voor je hart. Die deed iets voor je hart. Als je de liedjes had, een lonely sessie, Can't Gone Away en zo, dan was het gewoon alsof je in een andere wereld terecht kwam.

0: radio stad Montfort.
1: Keep on rocking, keep on in the rocking.

0: En Harry Costa had er heel veel zin in om op die sax van hem te spelen. En dat deed hij dan ook vol overgave die avond. Ja. We gaan naar Boer M met Francis Spire. Shoop da boop, shoop da doobabab. Wat een titel, verzin hem maar.
1: Ik wil je vragen, als je een kan bisa datang ke muka, usinya ketong tanya, sebab ketong tahu usinya bisa menyanyi. Sedap sekali. Kalau bisa keplot tangan buat si Princess Parinusa.

Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.

0: vannacht door de Britse politie zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Rock and roll!

Hey Radio Rockrakkers. Staat u allemaal klaar voor een nieuwe aflevering van... De enige echte... Montfoortse... Rock and Roll Methode. Zet de stoelen en de tafels maar langs de kant. Trek je dansschoenen aan...

Ja, dat was echt een twister, die Joby D en de Starlighters. En ze hebben mooie nummers gemaakt, hoor daar niet van. En ja, mijn vader had er een singeltje van. Die heb ik nu, gelukkig, al die jaren. En ook een cd natuurlijk. En dan heb je meteen ook alles, want er staan er maar gewoon 32 nummers op. Hoe is het mogelijk? Zou je zeggen, ja. Lekker een stukje rustig even, want we gaan echt straks helemaal los. Een stukje doo-wop met Gene Chandler, de Duke of Earl. Welkom, Gerard.

Ja, dit is toch wel een van de juweeltjes van de doo-wop, vind ik persoonlijk. Gene Chant naar Duke of Earl. Heerlijk om naar te luisteren. Ja, Joe Bennett en de Sparkletones. Wie kent ze niet? Nou, u misschien, maar daar gaan we nu een einde aan maken. We draaien er twee achter elkaar. Penny Lovers en Bobby Sachs. En gevolgd door Bayou Rock. Heel veel plezier. Dance on!

Ja, en toen was het alweer klaar. Kort zijn die nummers, hè? Ja, ach. Binnenkort komen ze met een nieuwe schijf. Of dat een zilveren wordt, of een zwarte, of zelfs een gekleurde, dat weet ik nog niet. Ik weet alleen dat ze ermee komen. Ergens in oktober. En dan hebben we het over de Duitse teddyboyband Black Raven Ships Without Harbor.

Ja, de volgende is wellicht een vreemde eend in de bijt, maar hij hoort er toch echt bij. En dit nummer is later ook nog een keer gedaan met Mark Almond samen van Sobcel. Maar dit is de originele zonder Mark Almond met Something's Gonna Hold of My Heart. Gene Pitney.

Altijd leuk om een verzoekje binnen te krijgen. En dan is het van, kan je alsjeblieft draaien Crazy Little Thing Called Love van Queen? Nee, ik denk het niet. We gaan het hebben over Orion. De zanger Orion was de artiestennaam van Jimmy Hodges Ellis. En die leefde van 1945 tot 1998. Dus die is al een hele tijd niet meer onder ons. 28 jaar. Een Amerikaanse zanger die bekend stond om zijn stem die angstaanjagend veel leek op die van Elvis Presley. Ja, je moet het maar hebben. Identiteit en mysterie, omdat zijn stem en zangstijl bijna identiek waren aan die van Elvis, speelde hij en zijn platenmaatschappij hier handig op in. Soms droeg hij zelfs een masker om de geruchten te voeden dat Elvis stiekem nog leefde. En hij werkte in 1972 bij Sun Records, dat legendarische platenlabel waar ook Elvis zijn carrière begon. En zijn, van Orion dus, zijn debuutalbum uit 1979 heette Reborn. En de hoes hiervan toont een zanger die uit een doodskist rees, wat inspeelde op de complottheorieën rond Elvis' overlijden. Ja, dan krijg je het overlijden van Jimmy Ellis zelf. Werd in 1998 op tragische wijze vermoord tijdens een roofoverval in zijn eigen winkel. Het zal je maar gebeuren. Orion.

Ja, je had in het begin had je rockabilly. Dat was lekker rauw en ruig en wild. En dat moest natuurlijk weer gepolijst worden. En dan kreeg je van die tienersterren die ze van de straat afpikten. Niks mis mee hoor, daar niet van. En ik vind ze ook wel leuk. Maar het werd toch anders. Hoewel deze is nog wel aardig om te horen. Fabian heb ik het over. Met twee nummers achter elkaar. Tiger en Turn Me Loose. En Turn Me Loose, dat is mijn absolute favoriet van deze man.

Ja, de LP die kocht ik toen ik 16 jaar was, 54 jaar geleden. En ik heb hem nog steeds prachtig. En ik draai het nog regelmatig ook. We gaan naar een jongeman die toch vorig jaar overleden is. Helaas op veel te jonge leeftijd. Dan heb ik het over Randy Rich en de Poor Boys. Met The Driving Home Boogie.

Ik vind het zo'n mooi nummer, hè? Ik vind alles mooi van Paul Anka. Dat, maar dan wel uit die glorietijd. Later ben dat wat anders, laat ik het zo zeggen. Niet minder, maar anders. Maar hij heeft wel die hele grote wereldhit My Way geschreven. En nog heel veel andere dingen. Goed, we hadden het net over die Glenn Reeves. Die belde net op. Hij zei, ik wil best wel alle stoelen en de tafels langs de kant zetten. But I ain't got room to rock.

Ja, prachtig, heerlijk, heerlijk, heerlijk. De Piltdown Man, we gaan er twee doen. Good Night, Mrs. Flintstone. Gevolgd door de Piltdown Rides Again. En de Piltdown Rides Again, ja, dat was gewoon een tune van mij. En misschien dat hij weer terugkomt, maar dan volgend jaar.

Eigenlijk is het gewoon de Binnentel Overture, een klassiek nummer. En dat hebben ze even goed verwerkt, en zoals je hoort eigenlijk. Ja, vorig jaar heb ik er helemaal niks aan gedaan, maar daar gaat dit jaar wel veranderingen komen. Dan heb ik het over Halloween, want ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Maar de muziek die eromheen gaat, die is wel fantastisch. En we gaan een voorproefje doen van de Rock'n'Roll Kamikazes. Teenage Hunchback Vampire Frankenstein.

Ja, als je daar niet wakker van wordt, dan weet ik het ook niet meer. Heerlijk, ja, we gaan dat niet eerder meer doen dan tegen die tijd. Goed, This is the Night, de Delta Bombers.

The Flying Saucers. Voor de Rebels. Ja, CC Jerome's Jazz Set is nog. Die jongen die doet heel veel. Ja, treedt heel veel op ook. Hij heeft ook met hele grote artiesten op het podium gestaan. En I'm in love with you. Voor Kokomo.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7

0: politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Goedenavond luisteraars, mijn naam is Marcel Wolf. Naast mij zit Gerard Eening, die ook weer voor de techniek zorgt. Ik wil vanavond beginnen met het Martijn Schok Boogie Woogie Trio. Bestaande uit Martijn Schok piano, Dion Nijland dubbelbas en Thijs Verwer op drums. En het nummer... Dat was,
3: oh,
2: dat staat hier, ja, de Mississippi Boogie.

0: En dat was het Martijn Schok Boogie Woogie Trio met de Mississippi Boogie.
1: Gaan we verder met What's New? Ja, en dan zeg ik What's New. De opname is uit 1958, maar toen was hij misschien nieuw, maar nu niet meer. Maar het is nog steeds mooie muziek. En dan heb ik het over het quintet van Ned en Cannonball Adderley. Ned op de cornet en Cannonball Adderley op de altsax. Ze worden bijgestaan door... Moet ik even kijken hoor. Nou, ik kan het niet zo gauw vinden. Ja, heb ik toch. Junior Mens op de piano, James Jones bas en Jimmy Cobb drums. Ja, laten we maar gewoon gaan draaien.

0: What's New was dat. En het werd heel erg gespeeld in 1958, 4 maanden precies te zijn in New York, door Cannibal Adderley met zijn quintet. Cannibal Adderley, alt sax, Ned Adderley, trompet, Junior Mens, piano, Sam Jones, bass en Jimmy Cobb, drums.
1: Ja, en de volgende combinatie is natuurlijk altijd goed. Wild Bill Davis op orgel en Johnny Hodges op alt de saxofoon. En dan spelen verder nog mee Dickie Thompson op gitaar, O.C. Johnson op drums, George Duvivier een bas. En het nummer, The Con, Soul and Sax.

0: En dat waren Wild Bill Davis en Johnny Hodges met de console en sax.
1: Gaan we verder met de Duitse groep onder leiding van Wolfgang Hafner. Ik dacht dat hij de drummer was. En zij speelden op hun album Kind of Cool. Allemaal stukken uit de cool jazz tijd, zeg maar. Maar ook een stuk van Cannibal Adderley. One for my daddy-o. Wolfgang Hafner.

0: En dat was One for Daddy-O, heerlijk gespeeld door een groep onder leiding van drummer Wolfgang Hafner. U hoorde onder andere op de trompet, ik ga ze niet allemaal noemen, maar Dusko Gojkovic op trompet was er echt geweldig, denk ik. En ook de saxofonist, alt-saxofonist Yuka Perko. Ja, dat was het.
1: En dan vervolg ik met een opname gemaakt op 4 november 1973. En dat waren Bill Evans piano, Eddie Gomez bas en Marty Morell op drums. En het nummer Who Can I Turn To?

0: En dat was het Bill Evans trio met Who Can I Turn To?
1: Dat weet ik niet, maar het volgende nummer dat heet I'm Beginning To See The Light. En dat is ons al lang geleden overkomen, omdat het licht zagen.
0: Heel lang geleden.
1: Soms ben ik wel eens bang dat het licht weer uitgaat, wie weet. Maar in dit geval wordt het heerlijk gezongen en gespeeld door Ella Fitzgerald en het Count Basie Orkest. I'm Beginning To See The Light.

0: I'm Beginning to See the Light, prachtig gezongen door Ella Fitzgerald bij het Count Basie Orkest.
1: Ja, en dan ga ik naar 21 maart 1964 in New York City. Willis Jackson, tenorsaxofoon, Frank Robinson, trompet, Pat Martino, gitaar, Carl Wilson, orgel en Joe Hedrick, drums. En het nummer Polka Dots and Moonbeams.

Thank you.

0: Lovely.
1: En dat was Willis Jackson met onder andere Carl Wilson op orgel. En het nummer Polka, Dots and Moonbeams.
2: Gaan we verder met Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Ella en Louis, zo heette het album waar zij, ja, dat zijn 56 opnamen. En waar ze groot succes mee hadden. Er zouden er nog meer volgen, maar dit is het origineel. Ella en Louis, begeleid door het kwartet van Oscar Peterson. Ga je luisteren naar Tenderly.

0: Tenderly, zoals het gezongen en gespeeld werd door Ella Fitzgerald en Louis Armstrong met het Oscar Peterson kwartet.
1: Hebben we er nog eentje voor het nieuws. En wel Hampton Halls op piano, Paul Chambers bas en Lawrence Marrable op drums. En een nummer, Blues voor Jacques.

En dat was Hampton Halls met Blues voor Jacques. We gaan er heel even uit voor het nieuws en daarna gaan we door met het tweede deel van deze Jazz Time.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal

0: die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Ja, beste luisteraars, wij gaan snel verder met Jeff Time. Als eerste stuk van het tweede deel van deze Jeff Time heb ik iets gekozen uit het album Wolf Den. Het debuutalbum van zangeres en bluesgitariste. Ik even de naam goed uitspreken. Danielle Nicole, Amerikaanse artiest. Het album werd opgenomen in 2015. Gaat je luisteren naar een lekker bluesy nummer. Didn't I do you no good?

0: Ja, je zult zeggen, wat is dit nou? Maar dat was dus Daniel Nicole met Didn't Do You No Good. En dat was voor de broodnodige variatie, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja, omdat wij zo jong zijn. Over jong gesproken. En dan komt nu de tip van Jaap. En Jaap, mede namens Gerard Enink, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En we draaien speciaal voor jou nu je tip, je eigen tip. Lee Rittenhouwer met op het orgel Joe DeFrancesco. En het nummer LP for Les Paul.

0: En dat was de tip van Jaap. Lee Ritenour en Joe De Francesco met LP, oftewel For Les Paul.
1: Gaat u nu luisteren naar It Don't Mean It zingen, wat één kwartet zing. Van niemand minder uiteraard dan Duke Ellington. In dit geval wordt het gespeeld door Gene Emmons op tenor sax, Led Adderley, Cornette Carey Bards, alt sax, Kenny Drew piano, Sam Jones bass en Louis Hayes drums en ook nog Ray Barretto op de conga. De muziek staat op het album Goodbye van Gene Emmons. En de naam van dat album was toepasselijk, want een paar maanden later, in 1974, overleed hij. Gene Emmons. Dus nu met It Don't Mean It Sing, even de ene kwartet swing.

0: I don't mean to sing, if it ain't got that thing. Het werd gespeeld door Gene Emmons op de tenorsax, net Adderley Cornet, Kerry Bart's alt, Kenny Drew piano, Sam Jones bass en Louis Hayes drums en ook nog Ray Barretto op conga's.
1: En dan komt een van mijn favorieten. Het Getz Chader Sextet, bestaande uit Stan Getz, tenorsaxofoon, Carl Chader, vibrafoon, Vince Guaraldi, piano, Eddie Duran, gitaar, Scott LaFaro, bas en Billy Higgins op drums. En dan mijn favoriete nummer, de Ginza Samba.

0: En dat was het Getz Chaeder Sextet met de Ginza Samba.
1: Ja, en september is bijna weer afgelopen en het was toch vrij nat, zou je kunnen zeggen. Dus dan denk ik dat het toepasselijk om een stukje te draaien. Dat is getiteld September in the Rain. En dat was gespeeld door Roy Hargrove trompet, Anthony Hart alt sax, Cecil Scott piano, Bill Higgins bas en Christian McBride bas, zei ik al. Billy Higgins drums. September in the Rain.

0: September in the Rain, heel gespeeld door het quintet van trompetist Roy Hargrove.
1: Vervolg ik met Oscar Peterson piano, Niels Henning Ostert Pedersen op bas en Joe Paas op gitaar. De Easy Listening Blues.

0: Het Oscar Peterson trio met de Easy Listening Blues.
1: Trompetist Art Farmer en tenorsaxofonist Benny Golson zijn twee van mijn favorieten. Zeker als ze samenspelen, en dat doen ze in dit geval met het nummer In Love in Vain. Art Farmer en Benny Golson.

0: In Love in Vain, Art Farmer en Benny Golson.
1: En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Mede namens Gerard Eening, dank u voor het luisteren. Welterusten en hopelijk weer tot volgende week. Oh.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen.

0: 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazztime Non-Stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn.

0: protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de pers.

0: vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws.